0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagneau, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De nacht.

0: Kiss.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.
2: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertse was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, partijleider van Rassemblement National, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastercampagne. In de Indonesische regio Merauke in Zuid-Papua vindt het grootste ontbossingsproject ter wereld plaats. Een gebied van 2,3 miljoen hectare oerwoud, driekwart van Nederland, moet wijken voor palmolie- en suikerrietplantages. Ongeveer 40.000 lokale Papua worden onder druk gezet hun land af te staan, terwijl handhaving van de EU-ontbossingsregels moeilijk blijkt door vermenging van palmolie. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.

als ik dan. Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Odido, even bollen met z'n
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
9: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
10: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Volgens hoofddocent Cyrilijn Evertsen was 60-80% van de studenten afgeleid. Emeritus hoogleraar Paul Kirschner onderschrijft het verbod omdat handmatig notities maken informatieverwerking bevordert. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. De twee landen liggen in een handelsoorlog waarbij de VS importheffingen van 50% invoerde op honderden Canadese producten. Canada vergelde dit met heffingen van 15, 25 en 50% op Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Wiel op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder, 10 minuten vertraging 7 kilometer. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Tussen knooppunt Markiezaat en afrit Ierseke 5 kilometer file. En de vertraging is wel 20 minuten. En verder 5 minuten vertraging op de A59 Den Bosch-Zonzeel in beide richtingen bij knooppunt Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Jaren 80 voor Paul Simon. You can call me Al. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, de dinsdag. Je weet het. Als je net wakker wordt. Het is de dag dat je naar kantoor moet.

Guy Sebastian'ın Before I Go. Daarvoor Emma Heesters, hartebreker. En Justine nog een keertje met Turn the Lights Off. Ja, de 29-9 op de kalender. De begrotingsonderhandelingen die de Vlaamse regering gisteren zou afronden, die zijn uitgesteld omdat twee personen, waaronder een minister, onwel zijn geworden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Wat minister Hilde Krivits van Binnenland en een medewerker te veel werd. Voor de medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsbouw van het Vlaamse kabinet in Brussel. Ja, de Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen. En dat voor de zogeheten septemberverklaring, die gisteren om 2 uur gepland stond. Ja, en de septemberverklaring in België is een soort tegenhanger van de troonrede hier in Nederland. Er is het hele weekend onderhandeld over de begroting daar in België. Dus ja, daar gaat het ook niet lekker. En de 5 mannen die afgelopen zondag zijn aangehouden vanwege een verdachte situatie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, die hebben de Britse nationaliteit. En ze zijn tussen de 23 en 25 jaar en komen uit Londen. En dan nog een berichtje uit België. De Vlaamse Belangenvereniging voor het Jagen, die pleit namelijk voor toestemming om op everzwijnen te gaan jagen met pijl en boog. En dat moet de jacht op de overlastgevende zwijnen veiliger maken in de buurt van de woonwijken. En in Brazilië hebben ze het online gokken per direct verboden. Jaren 80, dit is Colonel Abrams. Een prachtige Trapped.

0: Jaren 90 voor Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Daarvoor Calvin Harris met Blessings. En wat er voor je, Colonel Abrams met Trapped. Ja, de dinsdag altijd drukker op de Nederlandse wegen in verband met dat iedereen naar het kantoor moet. Ja. A76, de grens met Duitsland en Heerlen, zijn ze aan het controleren bij 25.4. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De A16, Rotterdam bij 15.2. De A27, Utrecht-Hilversum bij 88.4. En dan hebben we nog voor je de A16 in beide richtingen tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.9. En ik heb er nog eentje op de A16 voor je bij Bergse Hoek bij 11.2.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters. OpenAI lanceert het AI-model GPT-6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. De opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap van de Universiteit van Amsterdam verbood dit academiejaar laptops, telefoons en tablets tijdens colleges om concentratie te bevorderen. Trump zei maandag tegen verslaggevers in het Oval Office dat hij een handelsakkoord met Canada verwacht, omdat Canada dat zelf wil. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg een kwartiervertraging in 10 kilometer file. A16 Breda-Rotterdam, 10 minuten extra bij Dordrecht. Een 10 minuten op de A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Een kapotte vrachtwagen zorgt voor veel vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markiezaad en afrit Eerseke 9 kilometer file. En een half uur is de vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, don't you worry about a thing. Matt Kahn en Ray Dalton. Daarvoor Artful Dodger uit het jaar 2000 met Rewind. En somber hadden wij voor je met My Body Isn't Ready. Nou, nieuws uit de showbiz voor deze dinsdag. Katja Schuurman en radio-dj Giel Beelen die zijn komend seizoen te zien in Het Perfecte Plaatje. Het 11e seizoen van het fotografieprogramma van RTL 4 begint op 17 november. En dan Rod Stewart, die geeft op 28 mei volgend jaar een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het optreden van de 81-jarige zanger is onderdeel van zijn afscheidstournee The Final Encore. En de kaartverkoop begint aanstaande vrijdag. En ook Oasis die heeft goede zaken gedaan, want de tickets voor de nieuwe tournee van Oasis zijn binnen 3 dagen helemaal uitverkocht. De Britse band die geeft volgend jaar 42 concerten in onder meer het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In juli staan 2 shows ook gepland in de Johan Cruijff Arena. Dus ja, in 3 dagen alle concerten uitverkocht, dan doe je iets goed. En de politie in de Amerikaanse staat Arizona die onderzoekt een nieuw losgeldbriefje die recent is opgedoken in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie, de moeder van de tv-presentatrice Savannah Guthrie. Het politiekorps van Pima County die zegt dat de rechercheurs onderzoek doen naar de geloofwaardigheid van het briefje. En dan de voormalige lijfwacht van prinses Diana, die heeft het opgenomen voor Charles Spencer, de broer van de overleden prinses. Spencer bracht namelijk onlangs een boek uit en waarin hij diverse onthullingen deed over de Britse koninklijke familie. En in een interview met Vanity Fair zegt de voormalige lijfwacht, dat Diana het zou hebben toegejuicht dat haar broer zich uitsprak over hoe zij werd behandeld door haar ex-schoonfamilie. Ja. Dus in Engeland rijst natuurlijk de vraag, wie heeft er gelijk? Koning Charles? Of de broer van prinses Diana? Dit blijft lekker. Van de film Buster is dit Phil Collins uit 1988.

I Want It That Way. Zometeen na 8 uur ben je terug. Heb je een verzoekplaatje voor de Wolfhakkenplaat of de top 3 strakjes? Laat het ons weten via Radio BNT.

0: kan ik naar Duitsland?
1: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
2: Radio BNT.
3: BNT. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey. Dit is het. Haal meer uit Marktplaats. Met Marktplaats Zakelijk.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
11: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
13: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. Staatssecretaris Judith Thiele noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het gerechtvaardigd vindt dat een man zijn vrouw slaat. Onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg toont een dalende trend. Nederland zakte op de wereldranglijst emancipatie van plek 28 naar plek 46. Een 24-jarige Amsterdammer is deze maand opgepakt in een onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, die verantwoordelijk wordt gehouden voor hacks bij Canvas, Odido, Pornhub, Salesforce en Ticketmaster. De verdachte, vermoedelijk Pepijn van der S, wordt vandaag voorgeleid in Rotterdam. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor hacken en afpersen. OpenAI lanceert het AI-model GPT 6.1 Astra niet op het geplande moment begin oktober vanwege veiligheidszorgen. Saatchi Jain, verantwoordelijk voor veiligheid bij OpenAI, bevestigde tegenover CNBC dat het model niet voldoet aan vereisten rondom grenzen, bevoegdheden en transparante terugkoppeling naar gebruikers over uitgevoerd werk. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven heb je een kwartier vertraging tussen Nederweert en Knoopend Leenderheide, 14 kilometer file. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Roosmalen-West en Waardenburg, een kwartier vertraging in 11 kilometer file. Een half uur op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 11 kilometer file. De A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoopend Ridderkerk, 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A27 Breda richting Gorkum, bij Gorkum 13 kilometer langzaam rijden. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oost en Knoopend Bankhoef, een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A58 Breda Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot op bergingswerkzaamheden 6 kilometer file. Meer dan een half uur is de vertraging op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Knoopend Markiezaad en Afrit Ierseke 10 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Erik

0: tonight.
1: Lekker meezingen, Train en Hey Soul System. Ja, de dinsdag 29-9 op de kalender. Een goede ochtend. De veiligheid van de jongeren en de medewerkers in de jeugdinrichtingen in Nederland staat ernstig onder druk. Er is met spoed een actieplan nodig, zodat de inrichtingen verantwoord verder kunnen. Ja, de jongeren in de zogenoemde jeugdinrichtingen die zijn namelijk de dupe van een steeds verdergaande, zorgwekkende versobering van de zorg en de behandeling en het onderwijs en het dagprogramma. Dat schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid. En daarbij komt de veiligheid voor zowel de jongeren als de medewerkers in het gedrang. En daarom stelt de inspectie dat er met spoed maatregelen nodig zijn. En we hebben minder gekocht bij de webwinkel Shine. Want die heeft in het tweede kwartaal minder omzet behaald in Europa. De verkopen van het Chinese kledingconcern die daalde onder meer doordat het bedrijf minder geld uitgaf aan de online advertenties. Mede met het oog op de aankomende strengere Europese regels voor de invoerrechten. En een student in Amerika die heeft een Amerikaanse universiteit van 7 leden van een studentenvereniging aangeklaagd vanwege verkrachting. De vrouw die zou zijn gedrogeerd en daarna urenlang zijn verkracht. Was een ontgroening, denk ik.

0: konden ze deze hit Miley Cyrus. Tegenwoordig wil ze nog alleen maar Miley worden genoemd. Dit was End of the World.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, ik zie dat Pedro is er weer bij. Ed, ook in goede ochtend. Martijn. Ja, de firma Rational is wel goed voor tegenwoordig. Het is bijna 8:30 tijd geworden voor de Word Wakker plaat. We gaan even naar Brabant, jongen. We kregen namelijk een berichtje binnen van Natasha van Lierop uit Bokstel. Hallo BNT, vanuit Bokstel luisteren wij al een tijdje. De muziekmix bevalt ons prima. Zouden jullie Django Wagner willen draaien met Kylie? Ja, het wordt wel heel erg gezellig, Natasha. Maar speciaal voor jullie daar in Bokstel gaan we hem draaien.
1: De

0: Natasha Valierop uit Bokstel, vroeg hem aan deze van Django Wagner, Kylie. Heb je ook een verzoekplaatje? Laat het ons weten. Laat ons even weten waar je momenteel luistert. Dat is ook altijd wel leuk. Ja. Ja, vandaag en morgen lopen de temperaturen overal flink op met 23 tot lokaal misschien wel 29 graden. Het wordt bijzonder warm voor de tijd van het jaar. Wolkenvelden die maken plaats voor zonnig weer. Morgen neemt dan in de middag en avond wel de bewolking toe. Er wordt de warmte geleidelijk verdreven door wat regen. Dan even een update van Flitsmeister A76. De grens met Duitsland en Heerlen moet je even opletten bij 25.4. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De A27, Gorinchem-Utrecht bij 65.9. De A27, de Utrecht en Hilversum bij 88.4. De A16, Bergse Hoek bij 11.2. De A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 7.7. En dan heb ik er nog voor je A27 Almere Hilversum bij 108.0.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Aan de Brusselse weg in het noorden van Maastricht is gisteravond rond 9 uur een persoon doodgeschoten. Hulpdiensten troffen het slachtoffer levenloos aan op de stoep voor een reeks woningen. De politie is direct een grootschalig onderzoek gestart en heeft de omgeving afgezet. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Twee mannen en een vrouw zijn deze ochtend vroeg met spoed overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze onwel werden in een woning aan de Indus in Drunen. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De brandweer voerde metingen uit in het pand voordat de medische hulpverleners naar binnen konden. De politie onderzoekt of er een gevaarlijke stof in de woning is vrijgekomen. En hoewel er de komende dagen lokaal temperaturen tot 29 graden worden verwacht, blijven de Brabantse buitenzwembaden definitief gesloten. Zwembaden zoals die in Oosterhout of het Otterbad in Eindhoven geven aan dat langer open blijven niet haalbaar is. Door de vaste personeelsplanningen en het onderhoud dat al is gestart. Dat zeggen ze tegen Omroep Brabant. Bovendien is de dagelijkse waterzuivering te arbeidsintensief voor de korte periode dat het mooi weer blijft. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, Irene Schouten en haar man Dirk-Jan Mak die verwachten hun tweede kindje. De voormalige schaatser die heeft het nieuws bekendgemaakt op Instagram met foto's van de zoon Dirk en een video waarin hij een kus geeft op haar buiken. Ah, wat romantisch. En Samuel Welte die heeft bij de Buma NL Awards meerdere prijzen gewonnen met zijn nummer Echte Liefde is te koop. Een nieuwe prijs die is vernoemd naar de overleden liedjeschrijver René Karst. Die ging naar Justin de Wild met zijn team. En Welte kreeg voor Echte Liefde is te koop de award voor succesvolste single en succesvolste kroeghit. De Buma NL Awards voor Nederlandstalige muziek die werden uitgereikt in een poppodium 013 in Tilburg. En de nominaties worden bepaald op basis van verkoop, download en streamingcijfers. Ja, en gisteren werd bekend dat Kees Stol die moet na dit seizoen stoppen als presentator van het SBS6 woonprogramma VT Wonen. En dat weer verliefd op je huis. Talpa, SBS en VT Wonen die willen een frisse wind door het programma heen laten waaien. Dat heeft Volendammer gedeeld op Instagram. En Billy Joel die gaat, die laat meer dan 70 motorfietsen uit zijn privécollectie veilen voor het goede doel. Geïnteresseerden kunnen van 19 tot en met 22 november op de motoren gaan bieden. Dat heeft een veilinghuis Christie's bekendgemaakt. En dan Billy Dans en zijn partner Pernille Tijn. Die verwachten hun eerste kindje samen. En de baby is uitgerekend op 14 februari, Valentijnsdag. En dat is precies de dag waarop ze allebei jarig zijn. Ja, en Nick Schilder die heeft getekend bij het platenlabel van Armin van Buuren. Dus een eventuele samenwerking zou misschien wel eens een keertje kunnen gaan gebeuren. Ja, wie is er vandaag jarig? Je hoort het zometeen hier op BNT. Onze timmerman Peter. Die zet de radio nu wat harder met deze van Eric Hahn. Jaren 80. Dit is Hungry Eyes.

1984, 85, Hungry Eyes, Eric Carmen. We hebben de jarige artiesten voor je voor deze dinsdag, vandaag 29 september. Ik heb Sylvia Geersen, Nederlands model, die wordt vandaag 41. Nicolette Kluiver, Nederlandse presentatrice, die wordt vandaag 42. Dan Erika Eliniak, de Amerikaanse actrice van onder andere Baywatch. Een playmate, volgens mij was ze toen in die tijd. Ze wordt vandaag 57. Nederlandse acteur John Jones, de zoon van Donald Jones en Adele Bloemendaal. Nederlandse acteur van onder andere Vrouwenvleugel en Flodder. Hij wordt vandaag 63 jaar. Nederlandse voetbaltrainer van onder andere FC Groningen vroeger en PEC Zwolle. Dat is Ron Jans. Hij wordt vandaag 68. Amerikaanse actrice Alexis Cruz, die wordt vandaag 52. Calista Clark, Amerikaanse countryzangeres, die wordt vandaag 23 jaar. Karen Young, Amerikaanse zangeres van Hot Shot, die wordt vandaag 68 jaar. Luke Goss, de drummer van de Engelse band Bros, die wordt vandaag 58. En vandaag is ook jaar de Nederlandse zangeres Bente. Tegenwoordig heel veel op de televisie te zien in de reclame van Vodafone. En Bente die wordt vandaag 26 jaar. Ja, ben je ook jarig? Van harte gefeliciteerd.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
6: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
7: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met vinden.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
15: geeft ruimte.
16: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus voegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn 164 mensen gearresteerd en 27 mensen gewond geraakt, waaronder 12 scholieren, 12 veiligheidsdienstmedewerkers en 3 schoolmedewerkers. 1 scholier raakte gewond door zoutzuur. Premier Le Cornu veroordeelde het geweld en beschuldigt partij France Insoumise van het aanwakkeren van de protesten. Voor de kust van Puerto Rico kapseisde een boot met ongeveer 60 opvarenden, waarbij zeker 2 mensen omkwamen en 40 anderen werden gered. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot sloeg om na een vechtpartij met een kapmes. De drenkelingen dreven meer dan 12 uur bij het onbewoonde eiland Mona. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Grooves Like Jagger, Christina Aguilera en Maroon 5. Daarvoor George Michael en Mary J. Blige uit de 90s. En de Bausa hadden wij voor je met Magnetic. Ja, grote steden als Utrecht en Rotterdam die gaan het betaald parkeren de komende jaren flink uitbreiden. Rotterdam alleen al verwacht daar de komende 4 jaar zo'n 236 miljoen euro extra mee op te halen. Het gaat de gemeentes volgens de experts niet alleen om een betere verdeling van de schaarse ruimte op straat, maar de extra inkomsten zijn simpelweg heel hard nodig om de begroting rond te krijgen bij de gemeentes. En medewerkers in het primaire onderwijs die kunnen vanaf het schooljaar 2027-28 gratis een griepprik krijgen. Volgens de Gezondheidsraad lopen de onderwijsmedewerkers een groter risico op besmetting met het griepvirus. En dan een medewerker van de TBS-kliniek de Mesdag in Groningen. Die is gisterochtend neergestoken door een patiënt. En volgens de instelling is de situatie in de kliniek inmiddels stabiel. Het incident gebeurde gisterochtend rond 10:30. En de patiënt is met hulp van de politie en de beveiliging van de kliniek aangehouden.

0: Ja, de 90s met Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Noha Kahan, Stick Season, uit 23. En uit 1980 de gezellige plaat van Maywood met Late at Night. Hebben we nog een update van de Flitsmeister A2. Zijn ze aan het controleren tussen Maastricht en Echt bij 250.0. De A76, de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De A2, Weert-Echt bij 202.1. De A67, de grens met België en Eindhoven bij 6.0. De N284, Reuzel bij 5.9. De N269, Hilvarenbeek bij 19.1. De A16, de grens met België en Breda bij 72.0. Dan hebben we nog voor je de A73 tussen Venray en Nijmegen bij 98.9. En ik heb de laatste voor je de A16 tussen Breda en Dordrecht. Daar zijn ze aan het controleren bij 59.0.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. Aan de Brusselse weg in het noorden van Maastricht is gisteravond rond 9 uur een persoon doodgeschoten. Hulpdiensten troffen het slachtoffer levenloos aan op de stoep voor een reeks woningen. De politie is direct een grootschalig onderzoek gestart en heeft de omgeving afgezet. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Twee mannen en een vrouw zijn deze ochtend vroeg met spoed overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze onwel werden in een woning aan de Indus in Drunen. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De brandweer voerde metingen uit in het pand voordat de medische hulpverleners naar binnen konden. De politie onderzoekt of er een gevaarlijke stof in de woning is vrijgekomen. En hoewel er de komende dagen lokaal temperaturen tot 29 graden worden verwacht, blijven de Brabantse buitenzwembaden definitief gesloten. Zwembaden zoals die in Oosterhout of het Otterbad in Eindhoven geven aan dat langer open blijven niet haalbaar is. Door de vaste personeelsplanningen en het onderhoud dat al is gestart. Dat zeggen ze tegen Omroep Brabant. Bovendien is de dagelijkse waterzuivering te arbeidsintensief voor de korte periode dat het mooi weer blijft. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoopend Everdingen en Zeltbommel rijdt het langzaam over 15 kilometer. Een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend De Paars en Oorschot 5 minuten extra. 5 minuten extra reistijd op de A59 Oss-Den Bosch bij Kruisstraat 8 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Day hoorde je Bright Eyes, Madonna Celebration en Stella Lefty nog een keertje met Boston. Ik heb zo meteen voor je een top 3. Laat ons even weten wat jij graag zou willen horen. Doe dat via radiobnt.nl en blijf bij BNT, want we gaan de komende tijd, de komende maanden, gaan we weer van alles weggeven. Denk daarbij aan kaartjes voor onder andere de Efteling. Kaartjes voor Gerard Joling. Dus hou je radio aan op BNT en vertel het door aan je vrienden.

0: Zometeen na 10 uur. Erik Kerkhoff. Daarna hoor je Duncan. En vanmiddag onze grote vriend Roger Schepers. Ja, top 3. Ik heb gekozen voor wat gezellige muziek. En dan wens ik een hele fijne dinsdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voordelig en goed verzorgd bij Trekpleister. Nu 25% korting op de bodyverzorging van Mixa. Fijn voor jezelf en je portemonnee. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht.
10: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor €7. Of sierlijke kaarshouders al vanaf €1,99. Dat doe je goed. Vibra.
12: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
13: Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. Veilig Thuis heeft de chatfunctie uitgebreid naar 24/7 beschikbaarheid, een maand geleden al stil ingevoerd. In augustus vroegen daardoor 3 keer zoveel mensen advies via chat als een jaar eerder. De chat helpt meldingen te filteren, zodat Veilig Thuis sneller onderzoek kan doen naar de jaarlijks 136.000 binnengekomen meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vannacht brak een grote brand uit in een appartementencomplex in Apeldoorn, voornamelijk bewoond door ouderen. Ongeveer 30 appartementen werden ontruimd. Iets na 3 uur kreeg de brandweer de brand onder controle. 7 bewoners hadden rook ingeademd, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar verklaard. En dan tot slot het weer. Dan vanochtend is het grijs, maar de zon krijgt later meer ruimte. Het blijft overal droog met een zwakke tot matige oostenwind. Halverwege de ochtend wijst de thermometer precies 17 graden aan. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Erik Kerkhoff.

wat vrouwenharten sneller deed kloppen. Mannenharten, Nielson en Bluff op Radio BNT. Waar de muziek je raakt, hou je vast vandaag. Temperaturen van 29 graden en het is verdorie 29 september. Ja, het is bijna niet te geloven, hè, dat het allemaal kan. Bruno Mars loopt uit of even hoor je zometeen. En dit is ook zo'n heerlijke deun uit het begin van de 80's. Don't Walk Away. Je aandacht voor de Four Tops.

Jonas Brothers en Marshmallow. Leave Before You Love Me op Radio BNT. Omdat het kan. Jazeker, en het is alweer bijna 10:30. Zometeen het regio nieuws. Nu, Enrique Iglesias. En dat klinkt altijd zomers, en dat hebben we vandaag nodig. Toch, Taking Back My Love.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Aan de Brusselse weg in het noorden van Maastricht is gisteravond rond 9 uur een persoon doodgeschoten. Hulpdiensten troffen het slachtoffer levenloos aan op de stoep voor een reeks woningen. De politie is direct een grootschalig onderzoek gestart en heeft de omgeving afgezet. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Twee mannen en een vrouw zijn deze ochtend vroeg met spoed overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze onwel werden in een woning aan de Indus in Drunen. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De brandweer voerde metingen uit in het pand voordat de medische hulpverleners naar binnen konden. De politie onderzoekt of er een gevaarlijke stof in de woning is vrijgekomen. En hoewel er de komende dagen lokaal temperaturen tot 29 graden worden verwacht, blijven de Brabantse buitenzwembaden definitief gesloten. Zwembaden zoals die in Oosterhout of het Otterbad in Eindhoven geven aan dat langer open blijven niet haalbaar is. Door de vaste personeelsplanningen en het onderhoud dat al is gestart. Dat zeggen ze tegen Omroep Brabant. Bovendien is de dagelijkse waterzuivering te arbeidsintensief voor de korte periode dat het mooi weer blijft. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Uit een iconisch album, de muziek van Van Halen, Jump, met inderdaad een stukje Nederlandse bijdrage. Dat weet je toch, hè? Eddie Van Halen. Inderdaad, en zijn broer die deed ook nog een aardige duit in het zakje. Goedemorgen trouwens, Radio BNT hier. Ja, je hebt het gemerkt, ik neem je nog mee tot een uur of één vanmiddag. Met nu...

Leuk verhaal over James Blunt is misschien dat hij ooit meedeed in The Voice, in de Blind Auditions. Dat deed hij een beetje voor de grap, want hij was toen al beroemd. Deed dat in Duitsland. En op een gegeven moment werd hij gewoon ook herkend. Hij heeft uiteindelijk, ja, hij mocht wel door, maar hij heeft verder niet met het programma meegedaan. Heeft en de eindshow heeft hij nog wel een optreden verzorgd. Dit was Wise Man, van inmiddels alweer 20 jaar geleden. En het lijkt nog als de dag van gisteren. Radio BNT, nu met Eva Max. If

Rapid Eye Movement, oftewel R.E.M., Kate Pearson en ja, Michael Stipe en zijn band, Shiny Happy People. En Kate Pearson, die kennen we dan weer van de B-52's. Nou, zo is het kringetje weer helemaal rond. Bijna 11 uur op Radio BNT of Monsters and Men.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma Binnen- en Buitenlakken of 30% korting op Gamma Muurverf. Ook op Mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Zo, klus klaar?
6: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
5: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
6: Hoe dan?
5: Deddo. Ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
6: Mag wat kosten zeker?
5: Nou, 15 euro per maand.
6: Echt? Hoe heet het?
5: Ik app het je wel even.
6: Aha, deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
5: Probeer het anders 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
7: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
11: Oh. Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
12: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
14: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Durk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. In het afgelopen jaar hebben 100.000 studenten uit Nederland en België een gratis digitaal abonnement afgesloten via DPG Media. Het abonnement, beschikbaar voor studenten tussen 16 en 25 jaar, geeft toegang tot titels zoals De Volkskrant, Trouw, Het Parool en De Morgen. Camilla Leupen noemt het een heel goed begin. Na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Tieman benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Denk daarbij aan extra waterbergingen en gebruik van gezuiverd rioolwater. Nederland eist dat honderden miljarden worden geschrapt van de aankomende EU-begroting voor de periode 2028 tot 2034. Gaat dat niet gebeuren, dan stemt Nederland niet in met een akkoord voor eind dit jaar. Samen met 5 andere landen heeft Nederland dit in een brief benadrukt. EU-voorzitter Antonio Costa bezoekt premier Rob Jetten op 9 oktober om over de begroting te spreken. En dan tot slot het weer. Vanmiddag draait de wind naar het zuidoosten en stroomt warme lucht binnen. Het wordt uitzonderlijk warm, met maxima rond 25 graden in het midden en westen. In het zuidoosten stijgt de temperatuur naar 26 tot 28 graden, met mogelijk lokale uitschieters. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Erik Kerkhof.

In de jaren 60 had hij al zijn eerste hit. En pas in 1996, geproduceerd door Ellen Driessen van Spargo, was dit zijn eerste nummer 1 hit. Rob Nijs en de Bangerhart op Radio BNT. En daarvoor ABC in All of My Heart. Wil je alles weten over Radio BNT? Check onze website radiobnt.nl of de socials. Want die zijn nog sneller. En ja, dan houden we je altijd up-to-date. Straks, What a Feeling, Flashdance, nu Kygo. It Ain't Me. I

zometeen op Radio BNT in Heaven. En What a Feeling Flashdance uit de dansfilm van jaren geleden. Irene Cara, die ook met Fame natuurlijk een hele grote hit had. Ja, dat was echt een dingetje, hè. Fame, dat was een prachtige televisieserie. Maar ja, goed, we hadden in die tijd toch maar twee netten volgens mij. Dus ja, iedereen keek daarna, of je dat wilde of niet. Zometeen het regionieuws op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Aan de Brusselse weg in het noorden van Maastricht is gisteravond rond 9 uur een persoon doodgeschoten. Hulpdiensten troffen het slachtoffer levenloos aan op de stoep voor een reeks woningen. De politie is direct een grootschalig onderzoek gestart en heeft de omgeving afgezet. Over de toedracht en de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Twee mannen en een vrouw zijn deze ochtend vroeg met spoed overgebracht naar het ziekenhuis nadat ze onwel werden in een woning aan de Indus in Drunen. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder een traumahelikopter. De brandweer voerde metingen uit in het pand voordat de medische hulpverleners naar binnen konden. De politie onderzoekt of er een gevaarlijke stof in de woning is vrijgekomen. En hoewel er de komende dagen lokaal temperaturen tot 29 graden worden verwacht, blijven de Brabantse buitenzwembaden definitief gesloten. Zwembaden zoals die in Oosterhout of het Otterbad in Eindhoven geven aan dat langer open blijven niet haalbaar is. Door de vaste personeelsplanningen en het onderhoud dat al is gestart. Dat zeggen ze tegen Omroep Brabant. Bovendien is de dagelijkse waterzuivering te arbeidsintensief voor de korte periode dat het mooi weer blijft. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

is niks aan verzonnen. Het zijn echte zusjes, Sister Sledge en All American Girls op Radio BNT. Waar de muziek je raakt, zometeen U2 met een prachtige samenwerking met Mary J. Blige. En eerst, ja, voor de Swifties, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Alright. U2 met Mary J. Blige. Het liedje is ook al eens een keer in een gewone versie uitgebracht. Later dus in deze combinatie. Ja, ik kreeg kippenvel. Ondanks de hoge temperaturen van vandaag. Toch even dat momentje. En ik hoop dat jij dat ook had aan de andere kant van de radio. Soms kan muziekje namelijk wel echt raken. En dat is inderdaad ook het motto van Radio BNT. Pink en dochtertje Willow Sage Heart. Cover Me in Sunshine.

Molleco en Sing It Back. Het liedje dat trouwens elk jaar in de festivalperiode weer boven komt drijven in een weer andere versie. Maar hij is ook zo lekker dansbaar. Ach ja. En daarmee is het alweer bijna 12 uur. Ik merk het al. Ik begin weer een beetje honger te krijgen. Dus zullen we zo meteen samen lunchen. Lijkt me een goed idee. Doen we met de script en de Hall of Fame.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
2: En, heb je de klus?
3: Nee man, dat ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
2: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
3: Oké, app het even. Deddo.nl, voor vakmensen die met hun handen werken.
2: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo, zo simpel is het.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat ruikt naar een goede deal. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Hongarije heeft een voormalige minister van cultuur aangehouden op verdenking van verduistering. Balázs Hanko zou als minister betrokken zijn geweest bij het verkeerd besteden van geld uit een nationaal cultuurfonds. Hij ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het parlement had gisteren al zijn parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. En na de extreme droogte van deze zomer reserveert de provincie Zuid-Holland 7,5 miljoen euro voor waterproblematiek. Gedeputeerde Robert Thiemann benadrukt de urgentie om te investeren tegen weersextremen. De plannen die verzilting aanpakken en waterkwaliteit moeten verbeteren worden nog uitgewerkt en voorgelegd aan provinciale staten. Mogelijke maatregelen zijn onder andere extra waterbergingen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.

gaat even niet zo goed met René Vroger, heb ik begrepen. En ja, ze zijn op zoek naar misschien wel een vervanger voor hem als topper. En deze naam wordt veelvuldig genoemd. Tino Martin, Met of Zonder Jou, Mojo daarvoor en Lady Hear Me Tonight. Dat is zo'n lekker relaxed ritme, dat hoor je gewoon. Dat past prima op deze dag. Het is niet zomaar een dinsdag. Het is de heetste dinsdag van september. 29 september, met op de radio. Nu, Owl City en Good Time.

Ik ben benieuwd of we hem echt kwijt gaan raken. Er gaan geruchten dat hij naar Amerika trekt om daar echte country te gaan maken. En dat kan hij prima. Douwe, Bob en I Believe op Radio BNT. James Brown en Living in America. Dat liedje kwam trouwens uit Rocky 5. Goeie film trouwens. En ook dat is alweer ergens in de jaren 80. Dus even herinneringen ophalen doe je natuurlijk graag met Radio BNT.

0: BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België, bij 8 maal, is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacy-overwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

mijn beleving was dit altijd muziek uit het einde van de jaren 90. Maar het was begin jaren 80 wel een feestje. Cool and the Gang en Let's Go Dancing. Maar hou je vandaag een klein beetje gedijst. 29 graden op de teller op 29 september. Het moet ook niet veel gekker worden. Dit is Sommige Jeugd.

prachtige piano. Coldplay en Clocks. Die kun je mij de hele dag voorschotelen. Ik word daar blij van. Over goede muziek voorschotelen. Nou, vanmiddag is Duncan er weer. En vanmiddag natuurlijk ook nog Roger. Met andere woorden, de dag van Radio BNT is altijd een feestje. Ik heb voor de liefhebbers Justin Bieber. Dit is Intense.

Welcome to Tomorrow. En het is alweer bijna 1 uur. Ik hoop dat je een beetje lekker hebt geluncht. Radio BNT knalt gewoon lekker verder. En weet je wat het mooie is? We komen elkaar morgen weer tegen. Zometeen veel plezier met Duncan Rush.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster beter leven XXL kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AHA houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AHA-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
4: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes.
11: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
10: Milner.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Bij een rechtbank op Fiji is bijna 40 kilo cocaïne verdwenen die als bewijsmateriaal was opgeslagen. Volgens lokale media zijn de overgebleven cocaïneblokken deels gevuld met meel. De politie onderzoekt de zaak. 7 van de 39 blokken werden vermist. De cocaïne had een waarde van ruim 26 miljoen euro. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Bewoners van de Waddeneilanden zijn bezorgd over plannen van Rijkswaterstaat om natuurgebieden het hele jaar af te sluiten. Een petitie tegen de plannen is 50.000 keer ondertekend. Op Vlieland zou bijvoorbeeld een derde van het eiland dichtgaan. Initiatiefnemer Aant Dirk van der Veen pleit voor maatwerk en een vaste plek aan de gesprekstafel. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Duncan Fresh.
17: Ik moet zeggen, goede keuze om BNT aan te zetten tijdens je werkdag. Want hier krijg je de beste muziek met Yves Berendsen zometeen. Nu eerst Doe en Heaven.

Evenerens, misschien is het tijd. Is het dan tijd voor de nazomer? Ja. De oude wijvenzomer is in volle gang. Hè, met ook Do en Heaven op de radio. Als je het over oude wijven hebt. Geintje. Hey, dit is BNT. Goedemiddag. Ga je lekker op je dinsdag? Ja, je wordt toch wat vrolijker als het vandaag ineens zonnig is. Zomers warm. Af en toe wel nog wat bewolking. Maar hey, lokaal 29 graden vandaag. Geniet van hetgeen dat september en de nazomer heet. Dit is BNT. Met de Rudimental zometeen These Days. De Braxtons, ken je die nog uit de 90s? We hebben ze opgedoken in de archieven en je gaat ze zometeen horen op Radio BNT. De middag van de zender. Die BNT heet dus met een track die in de Zero's nog gedaan werd door Gigi D'Agostino. Zo'n feitje waar je helemaal niks mee kan. Het origineel van Nick Kershaw. Dit is The Riddle. I got

was hem stiekem al vergeten. Leuk om weer te horen, de Braxtons en de Bas op Radio BNT. Hey, hoe gaat de Bas voor jou? Is hij een beetje lief voor je vandaag? Of heb je toch nog wel flink wat taken vandaag gekregen? Nou, het is de BNT-werkdag. Ik sleep je de middag er doorheen met de beste hits en classics. En het nieuws dat een auto vannacht in brand is gevlogen in Maastricht. Het gebeurde op een parkeerplaats aan de Taalmansruwe. Eerste melding kwam rond 2:30 binnen. En brand was niet meteen onder controle. Auto is volledig uitgebrand. En hoe die brand is ontstaan is nog niet helemaal duidelijk. De politie doet onderzoek. Meer nieuws uit de regio hoor je hier voor heel Limburg en Brabant. Dus dit Radio BNT. Christina Aguilera krijg je zo meteen. Naar Camila Cabello. Oh, my love.

0: body. Oeh, het is het meest gênante wat jij ooit hebt meegemaakt. Misschien wel net als ik, klagen over een collega terwijl die collega gewoon om de hoek stond. Het was niet hier bij BNT hoor, nee, alleen maar leuke collega's, maar het is wel ongemakkelijk. Zoiets ongemakkelijks gebeurde ook een zangeres op het podium. Ze zei niks, nee, ze scheurde gewoon compleet uit haar kleren. Daardoor was ze wel verantwoordelijk voor het ontstaan van YouTube. Kleerscheuren met een groot gevolg. Wie dat is, dat vertel ik je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Het is vandaag vrij zonnig met wat sluierbewolking. Het is zomers warm in Limburg en Brabant. 29 graden vandaag maximaal. Pas later op de avond daalt de temperatuur onder de 20 graden. Morgen overdag gaat ook de laatste dag van september bijzonder warm verlopen. Het is vrij zonnig, enkele wolkenvelden en morgen ook 27 à 28 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België bij 8 Maal is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacyoverwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Janet Jackson, Together Again. Ze stond ooit op het podium met Justin Timberlake. Het gebeurde in de Zeros. 2004 was het. Is dat belangrijk om te weten dat jaar? Ja, want dat jaar was er ook ineens YouTube. En dat ligt dichter bij elkaar dan je denkt. Wat gebeurde er nou op het podium met Justin Timberlake bij deze Janet Jackson? Ze scheurde uit haar panty. Nou, in ieder geval iets van kleding. En men wilde dat natuurlijk terugzien op het internet. Die 9 seconden waarin Janet Jackson haar kleding scheurde, moest iedereen zien. Maar ja, waar moest dat in 2004? Achteraf bleek dat de mannen achter YouTube hadden gedacht, weet je wat, Janet Jackson, je brengt ons op een idee. Laten we al die kleine filmpjes, die korte filmpjes, gewoon bundelen op één site. Dat moet YouTube worden. En dat komt dus door deze vrouw, Janet Jackson en Together Again. Heb je niet verstaan wat ik net zei? Dan ben je misschien een boomer en spreek jij het uit als YouTube.

Ze is tegenwoordig het gezicht van dat koffiemerk, hè? What else? Dua Lipa. Really good. Heb je nog wat koffie nodig op deze dinsdag? Of ben je nog wel wakker richting het einde van de werkdag? Duncan hier, ik maak je werkdag hopelijk wat fijner met Jam & Des zometeen. Een nieuwe vertaalvraag is onderweg en dit Tiano Ferro op de radio. Per het

0: En Perdono op de radio. Op Radio BNT, het is je dinsdagmiddag. Lekker warm vandaag buiten. Ik hoop dat je nog een beetje energie hebt om mee te doen met een nieuwe opgave.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek titel en artiest van de track die ik zo meteen ga draaien. Dit is de opgave van vandaag. Wilde paarden zouden me niet weg kunnen slepen. Wilde paarden zouden me niet weg kunnen slepen. Wilde paarden zouden me niet weg kunnen slepen. Bij jou vandaan, bij jou vandaan. Enig idee over welke track het gaat? Je mag het doorgeven als je het denkt te weten via radiobnt.nl. Hoor je het antwoord zometeen na Sean.

0: in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per 1 gratis. AH verse pasta's en pasta sauzen, ook

0: lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier, 20 rollen, voor maar 6,29. Lidl, je verdient het. En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Hollandse aardbeien, 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. 4 Nederlandse treinstations zijn vanochtend kort na elkaar ontruimd nadat daar onbeheerde tassen waren gevonden. Het ging om Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven. Of er een verband is tussen de incidenten is nog onduidelijk. Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar wordt nu weer het treinverkeer opgestart. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Het noodweer in Thailand heeft aan zeker 23 mensen het leven gekost, onder wie 4 in Bangkok. In delen van de hoofdstad staan wijken en belangrijke wegen nog onder water. Ook het vliegverkeer is verstoord. Thai Airways heeft tot en met morgen binnenlandse en internationale vluchten geschrapt. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: De vertaalvraag.
10: Dit was de opgave van vandaag. Wilde paarden zouden me niet weg kunnen slepen. Wilde paarden zouden me niet weg kunnen slepen. Bij jou vandaan. Wilde paarden, ja, had je dat vertaald, dan was je al bij het goede antwoord uitgekomen.
7: Duncan Fresh.
10: En dat deed onder andere Ron, want hij had het goed. Het ging inderdaad om Gino Vanelli. Dit is Wild Horses.

Lost Frequencies, Live It All en even wegdromen met Gino van Nelly. Oh, wat een fijne playlist dat, hè. Wild Horses zat vandaag in de vechttaalvraag en werd onder andere goed geraden door Ron. Dankjewel voor je appje. Appjes sturen kan altijd, hè. Radio BNT.nl. Dus mocht je straks tijdens een takeover bijvoorbeeld ineens zin hebben in een bepaalde plaat, kun je hem altijd doorgeven. Ik kan me niet voorstellen, maar het kan natuurlijk wel. 28 en 29 graden vandaag, het zonnetje aan de hemel en dan toch een slechte dag hebben. Het kan zomaar zo zijn. Schreeuw het dan even eruit. Zing lekker mee met zo'n plaat die daarbij past. Bad Day. Dit is Daniel Pa.

Zie je nou, je werkdag is beter met Radio BNT op de radio in Vilcalens Studio. Hey, heb je het meegekregen? Het aantal toernooizegers van Michael van Gerwen op de World Grand Prix of Darts blijft steken op 6. De man uit Vlijmen stond gisteravond in de eerste ronde in Leicester na een 1-2 nederlaag tegen Ryan Joyce. Van Gerwen liet liggen op de dubbels en laat dat nou juist extra belangrijk zijn op dat toernooi. Dus Mighty Mike is al klaar daar. Meer nieuws uit de regio hoor je hier. Dit is Radio BNT voor heel Limburg en Brabant. En wist je dat deze man ook gewoon uit Brabant komt? Tegenwoordig verblijft hij wel in Amsterdam, want dat is zijn woonplaats geworden. Deze Sam Veld, de Brabo, met Mi Amor.

0: kiezen? Wordt het dan Bohemian Rhapsody of Shallow of Sweet Caroline? Wat zou jij zingen in de karaokebar? Nou, dit is een goede kanshebber, hè? 1000 Miles. Radio BNT. Nou, het is altijd lekker om mee te zingen als iedereen meekrijgt. Vanessa Carlton hoorde je op Radio BNT met daarvoor onze Brabander Sam Veld en Mia Mor op Radio BNT. Nou, die Amor staat vandaag aan de hemel te pronken, hè? Oh, wat hebben we liefde voor de zon vandaag. Want die is fijn en die is aanwezig. Het is zonnig en af en toe bewolkt. Maar wel zomers warm. 29 graden vandaag. Morgen, de laatste dag van september, ook gewoon bijzonder warm. Ja, ik zeg wel gewoon, maar zo gewoon is dat niet. Het wordt morgen 27 à 28 graden ook.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België bij 8 Maal is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacyoverwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Die ego, la la pedepapo. Het klinkt niet alsof je een heel hoog IQ moet hebben om dit te kunnen schrijven, maar niets is minder waar. Shakira snapt het spelletje en snapt het al te goed. Ze is namelijk een vrouw met een heel hoog IQ. Wist je dat ze gewoon 140 heeft als IQ? Ze is ook naar de universiteit geweest om gewoon een studie te doen. Toen was het niet Shakira, dat ging natuurlijk niet. Ze ging incognito als Isabel. Oftewel, Isabel op de radio met Burna Boy en Die Die. Even een knipoog naar het WK van afgelopen jaar. En Stevie Wonder hoorde je ook. En misschien wel een van de meest aangevraagde platen op een bruiloft. Denk het wel toch, Bruno Mars en Marry You. Dit is BNT. The Kid LAROI hoor je zo meteen. Wave Out You en Back to the Zeros met Toni Braxton. He Wasn't Man Enough voor BNT.

0: Ik draai dan Shakira, Die Die. Deze man mag de hand schudden met Shakira, want ze hebben beide dus een liedje gemaakt voor een WK, dan wel EK. Al heeft Shakira deze man afgetroefd, want Henri mocht het liedje maken voor het EK. Ja, dat stelt minder voor dan het WK natuurlijk.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Jode Henri en bijna was op Radio BNT op deze dinsdagmiddag. Hey, lekkere, zonnige, warme dinsdagmiddag, dat is het. En die wordt zometeen nog wat warmer als jouw favoriete plaat op de radio komt. Want waarmee kan ik je laten dansen? Kan ik je laten meezingen? Wat zou je willen horen zometeen op Radio BNT? Die vraag mag je beantwoorden. En dat doe je via radiobnt.nl. Dan kom je in onze WhatsApp-box. En dan kun je me laten weten wat ik zometeen voor je moet draaien in 20 minuten lang, de Takeover. Daar beginnen we zo aan. Jessie J, Price Tag.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: een broodje.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18+, speel bewust. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok. Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarshouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
15: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
16: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
18: Dit is de nieuwsupdate.
19: Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Twee zorgverzekeraars schieten volgens de Nederlandse Zorgautoriteit gedeeltelijk tekort in hun zorgplicht. Het gaat om de toegang tot medische hulpmiddelen in acute situaties voor mensen met diabetes, incontinentie of stoma- en wondzorg. Zorgverleners en patiënten hebben daar volgens de NZA soms moeite mee. De toezichthouder eist op korte termijn verbeteringen. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Stashko. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Op de westelijke Jordaan-oever zijn 3 agenten gewond geraakt bij rellen rond de terugkeer van een Palestijns gezin naar hun woning. Zo'n 100 kolonisten probeerden dat te verhinderen door met stenen te gooien en wegen te blokkeren. Het huis van het gezin zou later in brand zijn gestoken. Premier Netanyahu, minister Saar en president Herzog hebben het geweld veroordeeld. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
20: Patrick die heeft al een plaat aangevraagd voor de takeover, omdat hij iets moois op zolder heeft gevonden. Wat dat is, vertel ik je zo.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt.
20: Nu eerst Pops en

0: Alex Warren, Passenger en Bob Sinclair hoorde je Love Generation op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Let's go, daar gaan we. Een nieuwe ronde Takeover op BNT. Elke werkdag rond 2:50 wordt de radio 20 minuten lang van jou. En laten we lekker snel starten, want er kwam al een appje binnen van Patrick. Vond net op zolder zijn oude Flippo-album. Heeft hij goede herinneringen aan en dacht, hey, herinneringen. Laat ik dan ook een bruggetje maken naar een van mijn favoriete platen. Denk ik, hè, dat hij dat heeft gedacht. Want hij heeft Michael Jackson aangevraagd. Remember the time in the Takeover.
1: Dit is de Radio BNT.

0: David Guetta en Afrojack Hero op Radio BNT. Die werd ook aangevraagd door Lieke, die vroeg hem aan in de Radio BNT Takeover. En zo werkt het. Hey, jij vraagt en ik draai elke middag rond 3:10 is de radio van jou. 20 minuten lang de Takeover op Radio BNT. Met ook Michael Jackson. Remember the Time kwam voorbij voor Patrick. Omdat hij zijn Flippo-album op de zolder weer had gevonden. Nou, heb je dat ook gehad, zo'n Flippo-album? Ik niet, ik ben er net te jong voor. Maar ik weet toch wel dat je dan in de chips zat te gaaien en dat er ineens een speeltje, dan wel een Flippo, in je chips zat. Hé, hey, toen kon dat allemaal nog, hè. Gezond was er niet bij. Hey, Afrojack hoorde je op Radio BNT midden in de Takeover richting het verzoek van Luc voor Evelyn Thomas.
1: Hi.

van Janelle Monáe en We Are Young op Radio BNT. Stiekem een beetje vergeten, maar hey Bram, liep me hier aan herinnering. Mag van op voor Zeeland. Mijn pa staat op een opstapje de dakgoot leeg te vegen. Nou, dan hoop ik dat je de ladder goed vast hebt, Bram. Fijn dat Radio BNT ook daar aanstaat in heel Limburg, Brabant en stiekem daarbuiten ook via DAB Plus of online via radiobnt.nl kun je favoriete platen aanvragen in de Takeover. Die hoor je nu met het verzoek van Anouk. Gas erop met deze van Nick Kamen. I Promise Myself.

0: Anouk, wat leuk dat je met deze kwam. I Promise Myself van Nick Heyman. Radio BNT. In de Radio BNT Takeover van daarvoor in We Are Young. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde Takeover op Radio BNT. Kygo is onderweg, ABBA en wat is de meest veilige provincie om doorheen te rijden? Dat vertel ik je zo meteen. Eens even kijken naar het weer. Het wordt vandaag vrij zonnig. Nou, dat is het al, hè. Af en toe wel bewolkt en 29 graden maximaal. Hey, lekker nazomeren. Morgen hetzelfde weerbeeld. Dan iets koeler, maar nog steeds heel warm. 27 à 28 graden.
1: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België...

En bij 8 maal is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacy-overwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Voor heel Limburg en Brabant is dit Radio BNT. Moet je dan ook in onze provincie zijn om het meest veilig te rijden? Dat niet per se, nee. Dan kun je beter echt gaan verhuizen naar een ander stukje Nederland. Want eerlijk is eerlijk, als je geen files wil, geen opgefokte types om het fatbike, dan moet je niet in de Randstad zijn, ook niet in Limburg en Brabant. Blijkbaar is de meest veilige provincie Drenthe. Ja, bestuurders in Drenthe hebben gemiddeld de meeste schadevrije jaren op hun naam, de minste schadeclaims en verhoudingsgewijs de minste verkeersboetes. Dus mocht je echt veilig door het leven willen, met de zekerheid op de weg, ga dan naar Drenthe. Het is BNT met David Guetta zo meteen. En dit is James Blunt.

The Wastars, a brand new day, a brand new sunny day vandaag. En die zonnige dag zitten we lekker voor zometeen na 4 uur. Je mag onderweg naar huis. Ik hoop dat je een cabrio hebt vandaag. Hey, dakkie open en BNT zometeen op. Want de middagshow met José komt er.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm, 1 per se gratis. AH verse pasta's en pastasausen, ook 1 per se gratis. En AH roomboter appeltaart of roomboter appelrabarbertaart, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Je avond groter dan groots beginnen, doe je met 2 stukken kip. Op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu, 2e halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
2: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ah.nl of in de AH-app.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. De veroordeling van Willem Engel voor opruiing tijdens de coronapandemie is definitief. De Hoge Raad laat de taakstraf van 60 uur in stand. Engel werd veroordeeld omdat hij onder meer opriep tot deelname aan een verboden demonstratie en het negeren van coronamaatregelen. Voor andere aanklachten werd hij vrijgesproken. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Bij een steekpartij op een school in Slowakije is een docente om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het incident gebeurde in Staško. De vermoedelijke dader is een leerling uit de 8e klas, waarschijnlijk tussen de 13 en 15 jaar oud. De politie heeft de situatie inmiddels onder controle. Dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld door de bewolking en blijft het droog. De wind komt uit de oost tot zuidoost en is zwak tot matig. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Morgen wordt het opnieuw warm met 22 tot 24 graden in het westen en lokaal 28 graden in Limburg.
3: Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. Zo staat er al file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Een half uur vertraging op de parallelrijbaan. Er is ook één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug 4 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijden tussen knoppen Galder en afrit Bavel. En 10 minuten vertraging op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Keldonk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: klein beetje bij te komen van het nieuws.
1: Zes over vier, 29 september 2026, vrienden. Hartelijk goedemiddag en welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd op radiobnt.nl of online hoe je wil. Vrienden, 28 graden in het zuiden van het land. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Blijft vanavond ook gewoon lekker weer. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dat hoorde je zojuist nog even in het nieuws. Alleen dan met name die 28 graden weer, maar dan in Limburg. Expliciet in Limburg, zeiden ze net in het nieuws. Geen idee, geen idee. Maar we gaan lekker na zomeren in de herfst, want zo is het een klein beetje op dit moment. Loco en Acapulco van de Four Tops, daar openen we mee. Muziek uit de film Buster. Ik weet niet of je die film kent, maar muzikaal gezien wordt het aardig opgeluisterd door onder andere Sonny & Cher, door de Hollies, door de Four Tops en door Phil Collins, die ook verantwoordelijk is voor het drummen op de plaat die je zojuist hoorde. Het is die oh zo lekkere middagshow. De tweede van deze week, vrienden. De tweede van deze werkweek. Maar het voelt als je naar buiten kijkt een beetje als vakantie, volgens mij. Hè? Het is eigenlijk heerlijk. We hebben straks het maximaal genieten lekker lang luisterdilemma. En ik ben nog even aan het dilameren, zeg maar, tussen welke artiesten we dat gaan doen. Ik ben er nog niet helemaal uit. Er zijn wat leuke nieuwsfeitjes. We hebben het over de podcast. De podcast, het is dinsdag. Moeten we dan nog iets speciaals melden? Nee, niet echt. Vier weken na Prinsjesdag. Drie weken na Prinsjesdag. Nee, twee weken na Prinsjesdag. Nou, lekker zeg. Het begin van de show. Het komt helemaal goed. Er gaat zeer zeker een lekker lang luisterdilemma aankomen.
2: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
1: Dat je denkt, boem, daar is die.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123.

maar het was in de 90s en de Zero's eigenlijk wel een artiestje dat je dacht, nou, dat zou wel eens wat kunnen gaan worden. Craig David hoorde je Fill Me In, boom, daarvoor van Samuel Welt en Russo, grote hit op dit moment trouwens, en ineens, boom, was hij er. Maar ja, die Samuel Welter was gisteravond bijvoorbeeld ook bij de uitreiking van de BUMA Awards. En daar zijn een aantal mensen weer met ook een aantal awards vandoor gegaan. Eigenlijk is dat toch bijzonder altijd, dat dat gewoon elk jaar weer gebeurt. Een dag na de VMA's bij MTV in Los Angeles. Hè? Want zo is het ook. Vrienden, ik ben eruit. Het maximaal genieten. Lekker lang luisteren die naar me. Spelen wij vandaag met Shaggy. We gaan in ieder geval even een Shaggy draaien na 4:30. Maar welke Shaggy ga je in de lange uitvoering horen? Wordt dat A, Oh Carolina? Of wordt dat B, It Wasn't Me? Welke van Shaggy zou je graag in zijn volle lengte willen horen? In een lekkere lange uitvoering. Wil je Oh Carolina? Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je It Wasn't Me? Dan heb je B naar radiobnt.nl. Dus A, Oh Carolina of B, It Wasn't Me. Welke Shaggy zou je graag willen horen? A, voor Oh Carolina naar radiobnt.nl. It Wasn't Me. Even B appen naar radiobnt.nl. Dan horen we de uitslag straks om 4:30 naar het nieuws. En dan komt dat goed. Het is Wereldhartdag. Met name in Limburg is daar heel veel aandacht voor vandaag. Heel veel mensen laten zich preventief onderzoeken op hartklachten. Met name in Limburg, dat spant wel een beetje de kroon. Wereldhartdag, dat is het vandaag. Sta stil bij je hart, we hebben er allemaal maar één. En het is wel de machine van ons lichaam natuurlijk. Dus het is wel heel belangrijk dat we daar een klein beetje goed voor zorgen, toch? Ja, dat is eigenlijk wel wat het moet zijn. Heb je gisteravond nog geluisterd toevallig naar het Ethisch Café met Raoul? Ik wel, ik hing aan zijn lippen. Dat is leuk, dat is lekker. Elke maandagavond tussen 7 en 9 alleen maar ethisch op de radio. In het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Radio BNT, Ethisch Café. Ook zie je al appjes binnenkomen via Radio BNT. Kijk, dat is nog leuk. Nou, straks gaan we dus in ieder geval even een of ander Shaggy draaien. Crochet,

En volgens mij zijn ze er nog steeds niet uit wie de nieuwe James Bond moet gaan worden. Die discussies die lopen volgens mij nog steeds. Ja, het is wel interessant natuurlijk, want ja, er moet er eentje komen. Wordt het het moet een niveautje Daniel Craig worden, denk ik dan. Hè? Maar goed, dit was alweer muziek uit de film van 1985. View to a Kill van Duran Duran op Radio BNT. No Time to Waste van Teaspoon. Theelepeltje daarvoor. Het is 7 minuten voor 4:30 op de dinsdagmiddag. De zonnige dinsdagmiddag van Radio BNT. En wat gaat het worden? Ik zie van alles binnenkomen qua Shaggy. Ik zie een aantal A'tjes, zie een aantal B'tjes. Wil je zo dadelijk in de lange uitvoering ook Carolina horen? Of wil je It Wasn't Me horen? A, dan heb je... Of wil je ook Carolina, heb je A naar radiobnt.nl. Wil je It Wasn't Me? Dan heb je B naar radiobnt.nl. We gaan in ieder geval zo dadelijk even de Shaggy draaien. Of hier gerookt mag worden of niet. In deze studio mag gerookt worden. We doen het niet, maar het mag wel. Het mag wel. Nee, we gaan het niet doen. Maar het mag uiteraard allemaal. Dus dat. De slimste week 2, die is begonnen gisteravond bij de NPO met Paulien Cornelissen en Herman van der Zand natuurlijk. Herman de Scherman. En ja, ik vind het eigenlijk toch wel weer leuk. Herman doet het op een hele leuke manier. En daar waren nogal wat discussies over in het begin. Van ja, is het wel de Philip Freriks? En is Paulien wel de Maarten van Rossum? Maar volgens mij is het gewoon wel een mooi duo, die twee. Dat gaat helemaal goed. Het is Radio BNT, vrienden. Je kunt ons volgen via de socials. Instagram, Facebook. Check de website radiobnt.nl. Als je ondernemer bent en je denkt... het lijkt mij ontzettend leuk om mijn naam gewoon eens even... via die fijne radiozender te horen. Dat kan, want voor weinig kun je adverteren hoe dat... Check je dan via de zojuist genoemde website radiobnt.nl.

0: I Like Your Name, boys. Taylor Swift en Blank Space op Radio BNT in de middagshow, waar 4:55 is geworden. Zodat ik schakel even naar de ANWB in Den Haag. Daar zit Robert Vriezen. En je weet het, het kan vriezen, het kan dooien als Robert er zit. Wat is de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Ja, we horen het zo dadelijk binnen een enkele ogenblikken. Volgens mij is het niet zo druk op de weg als gisteren. Want toen was het in het zuiden van het land eigenlijk best wel aardig druk. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijgen ze dadelijk ook van Duncan Frush. En wat wil jij horen zo dadelijk? Shaggy met O' Carolina? Of Shaggy met It Wasn't Me in de lange uitvoering? Wil je O' Carolina, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je It Wasn't Me, dan heb je B naar radiobnt.nl. Dan heb je nog even wat te doen. Dat kan nog een paar minuutjes. Niet al te lang meer, want zo dadelijk moeten we uiteraard onze keuze maken. We kijken even naar het weer, vrienden. Maximaal 28 graden in het zuiden van het land. En toch is het niet altijd even zonnig. Ook is er bewolking, maar het is er wel warm genoeg voor qua temperatuur. Vanochtend begon de dag ook alweer redelijk klef. Dat hadden we gisteren ook. En ja, het zijn een paar lekkere nazomerse dagen waar we toch van moeten genieten. Vanavond blijft de temperatuur uiteraard iets lager. Gaat je op 15, 16 zal het vannacht zijn. Morgen over hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan richting de 28 graden expliciet in Limburg.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België, bij 8 maal, is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacyoverwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. De avondspits is begonnen in het zuiden van het land. Zo staat er al file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Een 30 minuten vertraging op de parallelrijbaan. Er is ook één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Vanaf de Moerdijkbrug 4 kilometer file, maar wel met een uur vertraging. A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht 10 minuten oponthoud. Kwartiertje vertraging op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Langzaam rijden tussen knoppen Galder en afrit Bavel. En 10 minuten vertraging op de N279 vanuit Den Bosch naar Roermond bij Keldonk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio BNT. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar...

dat was hem. Zo ontzettend lang is hij natuurlijk nou ook weer niet. Maar het is wel een sortiment van remixes. Hij mag dan wel meetellen. Shaggy hoorde jou, Carolina. En er kwamen via radio bnt.nl een stuk of 5-6 aardjes binnen. En 3 beetjes. Ik lees ze wel even voor, de beetjes. Want dat is het helaas niet geworden. Shani, Chantal en Elvira. Sorry. Geen It Wasn't Me, wel ook Carolina op Radio BNT. En was een 12 inch. Niet echt veel langer dan de originele. Want het was wel de eerste kennismaking met Shaggy. In de jaren 90 toen dit liedje uit was. Dus goed, daar hebben we jullie dan weer even fijn bij betrokken. Dank voor het appen naar radiobnt.nl. Ik ga je zo dadelijk nog een andere vraag stellen. Te maken hebbende met de nieuwsfeiten muzikaal gezien van vandaag 29 september. Over die Maxima geniet. De lijst. Er is een leuke lange lijst op Spotify te vinden. Lange lijst met lange liedjes. Ik verwijs je daar voor door naar radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar vind je die lijst. En wellicht zou je dat kunnen inspireren om wat aan te vragen als het weer kan. En dat kan weer morgen zo rond 4:30. Vrienden, is die jou zo'n lekkere middagshow. Mocht je de radio dan aanzetten, heet ik je van harte welkom. Dat zijn wij natuurlijk in heel Limburg en Brabant of online via radiobnt.nl. Ja, er zijn wel wat leuke muzikale nieuwsfeitjes te melden over nummer 1 hits uit de jaren 70. 2 keer uit de jaren 70 en 1 keer uit de jaren 80. Wordt interessant. Blijf hier, Joris.

Dat is ook de titel, hè? Working my way back to you, babe. The Deep Ride Spinners op Radio BNT. 12 minuten voor 5, dat is de juiste tijd. Leuk dat je luistert. Moth to a Flame draaiden we ervoor. The Weeknd en de Swedish House Mafia. En die dan samen op één plaat. Een unieke combinatie. Een Note to Self van Douwe Bob, die overigens druk bezig is met een tour op dit moment. Hij staat onder andere volgende week donderdag 8 oktober in poppodium De Nieuwe Nor in Heerlen. Ik zag hem bij De Slimste Mens. Daar is altijd een onderdeel... De open deurvraag, weet je wel. Dan krijg je bekende Nederlanders die hebben het dan... even een korte, klein kort stukje proza. En wat wist u van, weet je wel? Nou, dat deed Douwe Bob ook. En hij maakte de grap terwijl hij in een ijsbad zat. Ik ben Koude Bob. Ja, ik weet het. Als ik het je zo vertel, dan denk je bij jezelf... Goh, wat een dooddoener. Joling zou zeggen, wat een blindlegger, maar... Ja, maar, ik vond het wel grappig. Koude Bob. Ja, nou goed. Dat. Die lol hebben we dan ook weer gehad. De Slimste Mens. Heel erg leuk. Ja, er is een aantal leuke muziekfeitjes te melden vandaag. Zo stond op nummer 1 op 29 september 1973 in de Amerikaanse hitparade. De Amerikaanse Hot 100. We're an American Band van... Van die band Grand Funk Railroad natuurlijk. En de zanger van Railroad, van Grand Funk Railroad, is vandaag jarig, wordt 78. Grappig. Op 29 september 1979 stonden de Police op nummer 1 met Message in a Bottle in Engeland. En opnieuw in Amerika op 29 september 1984 stond Prince and the Revolution met Let's Go Crazy. Ja, wat zou dan leuk zijn om te draaien? Grand Funk Railroad, The Police of Prince. Zullen we een ABC'tje doen? Eens kijken of dat werkt. Ja? Eén van deze drie zo dadelijk draaien, omdat het nummer 1 in waren. 29 september 73 Grand Funk Railroad. 29 september 79 The Police. 29 september 84 Prince. En dan met respectievelijk We're an American Band, Message in a Bottle en Let's Go Crazy. Nou, dan gaan we het andersom doen. Wil je We're an American Band horen, heb je aan radiobnt.nl. Wil je Message in a Bottle, heb je B naar radiobnt.nl. Wil je Let's Go Crazy, dan heb je C naar radiobnt.nl. Het gaat dus tussen drie nummer 1 hits. We're an American Band, Grand Funk Railroad. Als je die wil horen, dan heb je A naar radiobnt.nl. Message in a Bottle van de Police, dan heb je B naar radiobnt.nl. En wil je Let's Go Crazy van Prince, dan heb je C naar radiobnt.nl. Jezus, wat een opdracht, Roger. Je maakt het ook allemaal weer veel te moeilijk. Waarom in godesnaam?

Even het logootje geven, hè? Gewoon het muzikale logootje. Zal ik nog even herhalen wat ik net allemaal verteld heb, vrienden? Want het ging misschien allemaal wel te snel. Ik heb je hulp even nodig. We gaan een A, B of C op de radio horen. Een ABC'tje gaan we spelen. Er zijn 3 liedjes die op nummer 1 hebben gestaan in Amerika en Engeland. Op deze dag in het verleden. En 1 van die 3 gaan we draaien. En dat wordt of A, We're an American Band van Grand Funk Railroad. Of B, Message in the Bottle van The Police. Of C, Let's Go Crazy van Prince. Welke zou je graag willen horen op de radio? Laat het me weten. A, B of C. Wil je A, dan kies je voor We're an American Band van Grand Funk Railroad. Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je B, dan heb je voor Message in the Bottle van The Police. B naar radiobnt.nl. En wil je C, dan heb je voor Let's Go Crazy van Prince C naar radiobnt.nl. Eens kijken wat we daar straks uit kunnen halen en kunnen draaien. 1 van de 3 nummer 1 hits op de dag van vandaag in lang vervlogen jaar. Het Radio Middag Feuilleton bestaande 2 episoden gaat zo dadelijk verder na 5 uur. Je hoort 5.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
4: Daar.
3: Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 1,99. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Met deze week Floralis toiletpapier. 20 rollen voor maar 6,29. Lidl, je verdient het.
8: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
14: Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is sinds 2016 gedaald. Toch zit bij 71% van de onderzochte volwassenen de hoeveelheid nog boven het niveau dat als veilig wordt beschouwd. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder bijna 1000 bloeddonors. Vooral in Zeeuws-Vlaanderen zijn de concentraties relatief hoog. De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. Meer dan 300 toeslagenkinderen hebben een brief overhandigd aan Tweede Kamerleden met de oproep tot onafhankelijk onderzoek naar hun uithuisplaatsing. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 kinderen uit huis geplaatst door financiële problemen veroorzaakt door de kindertoeslagaffaire. Eind juni 2022 woonden nog bijna 650 kinderen niet thuis. Dan nog het weer. Vanavond zijn er heldere perioden en blijft het nog lang warm. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten. Vannacht wisselen heldere perioden en wat hoge bewolking elkaar af en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. In Limburg lokaal 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Al meer dan 200 kilometer file bij elkaar. Een aanhanger van een auto losgeschoten. En die zit onder de vangrail op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Kwartier vertraging op de A2. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer file en een half uur vertraging door hetzelfde incident. Op de A16 Breda-Rotterdam. Half uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer file daar. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven, kwartier vertraging. A58 Breda-Tilburg, 20 minuten oponthoud bij Tilburg-Reeshof. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen, 9 kilometer file tussen Haps en Malden is je vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Roger Schepers.

0: plaat gemaakt en wat een dikke vette hit was het in 2013. Muziek van 13 jaar geleden, vrienden. We're up all night to get lucky. Op Radio BNT ben je dat volgens mij 24/7 en 24 uur per dag lucky, toch? Zes over 17 op 29 september 2026. Welkom bij de radio. Deel 2 van de middagshow, episode nummer 2. Als je ons gevonden hebt in heel Limburg en Brabant via DHB+. Online via radiobnt.nl heet ik je van harte welkom. Volg ons via de socials, Facebook, Instagram. Je kunt ons waar ter wereld gewoon ook horen, maar ook bereiken als je iets achter wil laten. Of je wil iets kwijt, of je hebt op- of aanmerking op de DJ's, de show, de muziek, of whatever. Dan mag dat uiteraard altijd, want we zijn een democratische radiozender, vrienden. In het zuiden van Limburg, 28 graden. En ik zei het daar straks al, druk op de weg gisteren in het zuiden. En vandaag wederom, hè, je hoorde het van Robert Vriesen zojuist bij de ANWB. Straks de actuele update om 5:30. Je hebt zojuist, ben je even bijgespijkerd, dus je bent een beetje op de hoogte, toch, volgens mij? Het is die zo lekkere middagshow, vrienden. En ja, we hebben een ABC'tje. En dat betekent dat ik je de keuze heb gegeven uit 3 liedjes. Welke wil je horen op Radio BNT? Grand Funk Railroad, We're an American Band. Dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je The Police, Message in a Bottle? Dan heb je B naar radiobnt.nl. Of wil je Prince, Let's Go Crazy? Dan heb je C naar radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Ed en Martijn.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043...

Zo, en toen was die echt afgelopen. Dire Straits, Twisting by the Pool. Ja, dat zou misschien vandaag wel weer kunnen. Ja, 28 graden. Dat is toch op zich best wel allemaal te doen. Ik kan me nog herinneren toen dit liedje uitkwam. Dat was een vinyl single, even nerden onder ons. En er stonden volgens mij 4 liedjes op. En later is het uiteindelijk dan toch een hitje geworden. Ook heeft dit nog aardig in de hitparade gestaan. Walk of Life was bijvoorbeeld een ander verhaal. Was ook wel grappig. Dat kwam eerst op de B-kant van So Far Away. Uit het album Brothers in Arms. Later kwam het als eigen single uit. En toen werd het eigenlijk pas een hit. Zo, dan ben je weer even op de hoogte. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It hoorde je daarvoor. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It hoorde je daarvoor. Is het heel flauw om door te gaan? Ja, dat is heel flauw. Gaan we dus ook niet doen. Smakelijk eten, vrienden. Misschien denk je vandaag, nou, 28 graden. Ik slinger nog eens even lekker een barbecue-tje aan. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ook lekker doen, want weet je, even gewoon die laatste zonnige vitamintjes, die zonnestralen even op je laten inwerken. Tot en met morgen. Ik geloof dat het vanaf donderdag weer wat meer gaat regenen. Maar fijn, dat zeggen de meteorologen. Daar hoeven we ons niet zo druk om te maken. We moeten even zien wat er gebeurt. Als je 's ochtends de rolluik omhoog doet of het gordijn opentrekt, dan zie je eigenlijk wel hoe de sfeer erbij hangt, zeg maar. En dan moet je daar gewoon maar eventjes naartoe richten, denk ik. Check onze website radiobnt.nl waar je hele leuke weetjes vindt. Waar je fragmentjes ziet staan die eerder in radioprogramma's hebben plaatsgevonden. Je ziet daar leuke dingen rondom onze acties. Dingen die we weggeven, doen we regelmatig ook. Adverteren kun je ook. En je kunt ons natuurlijk ook volgen via de socials Facebook en Instagram. Radiobnt.nl. En er werd net iets gemeld over die A2. Daar is ongelukkig gebeurd een aanhanger onder een vangrail geschoven. Dat is heftig, daarom is het wel extra druk. Ruim 200 kilometer file in het zuiden van het land op de weg. Maar op die A2, daar ter hoogte van Kelpen-Oler, zeg maar, zie je een leuke trailer in de wei staan. Met daar een mooi doek op. Een mooi doek van Radio BNT. Dat valt lekker op. Of je nou gewoon van hieruit, zeg maar, vanuit het zuiden naar binnen van het land rijdt of andersom. Je moet er eigenlijk altijd langs. Het is gewoon niet meer te mijden. Hoe mooi is dat? Dat is toch fantastisch? En dit is de man van Chrissy Teigen. John Legend. Love.

0: Power op Radio BNT. Nou ja, die High Power die krijg je volgens mij hier overal en altijd, als ik me niet vergis. Want dat hoor je 24 uur per dag en 7 dagen per week hier, vrienden. What am I gonna do, Barry White? Daarvoor de man met die coole heese whisky stem. En dat zal de drank ook wel veelal gedaan hebben, hoewel Barry helaas niet meer onder ons is. Jammer. Smakelijk eten, eet smakelijk. Dat is ongeveer hetzelfde. Radio BNT met de middagshow, 6:02. Zo dadelijk hoor je van Robert Vriezen bij de ANWB in Den Haag de actuele verkeersupdate. Is het nog steeds zo druk in het zuiden van het land op de weg? Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. En ja, we kijken ook even naar het weer natuurlijk. Maar eerst nog even een oproepje, want ik ga een ABC'tje met je spelen. Dat ben ik al even aan het doen. Er komen wat A'tjes, wat B'tjes en er ook wat C'tjes binnen. Weinig A'tjes, maar dat snap ik, omdat dat misschien iets wat onbekender is. Er zijn 3 liedjes die op nummer 1 gestaan hebben op 29 september in de historie. In Amerika in 1973 stond Grand Funk Railroad op nummer 1 met We're an American Band. In Engeland stond in 1979 The Police op nummer 1 met Message in a Bottle. En in 1984 stond Prince op 1 met Let's Go Crazy. Welke van deze 3 zou je graag willen horen? A. Grand Funk Railroad. B. The Police. C. Prince. A. Grand Funk Railroad. B. The Police. C. Prince. Stuur een A naar radiobnt.nl voor Grand Funk Railroad. Een B naar radiobnt.nl voor The Police. En een C naar radiobnt.nl voor Prince. Zo, kijken we even naar het weer. Maximaal 28 graden in het zuiden van het land vandaag. Het blijft vanavond nog lang warm. Temperatuur daalt naar een graad of 18. Max in het zuiden. Morgen dan krijgen we ook weer oplopende temperaturen tot 28 graden in Limburg. En ook dan laat de zon zich zien, maar ook is er kans op wat bewolking. Blijft wel droog.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België bij 8 maal is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacy-overwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Al meer dan 200 kilometer file bij elkaar. Een aanhanger van een auto losgeschoten. En die zit onder de vangrail op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Kwartier vertraging op de A2. Op de N2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 8 kilometer file en een half uur vertraging door hetzelfde incident. Op de A16 Breda-Rotterdam. Half uur vertraging tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt de Ridderkerk. 18 kilometer file daar. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven kwartier vertraging. A58 Breda-Tilburg, 20 minuten oponthoud bij Tilburg-Reeshof. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen, 9 kilometer file tussen Haps en Malden is je vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Koppers.
1: De Bamza en Magnetic hoorde je op Radio BNT. De zomerhit van 2026, mogen we eigenlijk wel een beetje zeggen. Heel veel gedraaid, heel veel meegeblerd, heel veel op gedanst ook. Niet door mij overigens. Nee, maak je geen zorgen, niks aan de hand. 6:08, het is Radio BNT. Gloria Estefan daarvoor samen met de Miami Sound Machine in 1, 2, 3. Dat zoiets betekent als ABC. Hè? Want de laatste twee liedjes gaan zeg maar in. En dan gaan we de plaat draaien waar jij voor gekozen hebt. Ga je voor Grand Funk Railroad, We're an American Band? Ga je voor The Police, Message in a Bottle for Prince, Let's Go Crazy? Welke zou je graag willen horen? Wil je Grand Funk Railroad, heb je A naar RadioBNT.nl. Wil je The Police, heb je B naar RadioBNT.nl. Of wil je Prince, dan heb je C naar RadioBNT.nl. En welke van deze drie horen we zo dadelijk op de radio? Dat weten we binnen een minuut of 5, 6 denk ik. Dan moeten we daar ergens wel uit zijn. En dan moet hij ook daadwerkelijk op de radio te horen zijn. Vrienden, morgen de laatste dag van september. Ja, het klinkt allemaal gek, maar donderdag is het gewoon keihard oktober. Hè, of er niks aan de hand is. Op 15 oktober, komende donderdag over 2 weken, is het de dag van de witte stok. Alle blinden, slechtzienden in Nederland. Ik zou bijna willen zeggen opgelet. Want dat is de dag waarop er aandacht gevraagd mag worden voor de witte stok. Mensen bewust maken, als je die witte stok ziet met een paar oranje bandjes daarop. Dan weet je dat je gewoon een beetje uit moet kijken. En de blinden gezien een beetje voorrang moet geven natuurlijk. Met oversteken en zo. Wees je wees daar bewust van. En op die dag 15 oktober. Elk jaar is dat de dag van de witte stok. Moeten we daar ook maar even wat aandacht aan besteden. Dat vind ik althans wel heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Schrijf het in je agenda. 15 oktober, rood omkruisen. De dag van de witte stok. Nou, er wordt wel kleur bekend, zeg hij op de radio vandaag. Wat is er toch in godesnaam allemaal aan de hand? Wat is er aan de hand? Ik denk dat we even een liedje gaan doen. Waarom ook niet? Omdat het kan gewoon, ja.
0: Met Roger Schepers.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

van verdriet. Blurf op de radio en zou je doen. Pascal Jacobs deed het live met zijn bandje. Album heette Helder waar het op stond. En er is toen een extra albumpje bijgevoegd. Met een aantal live liedjes daarop waar deze Wat zou je doen op stond. Dat werd uiteindelijk een dikke vette hit. Aan de Kunst Live is overigens ook nog een hit geworden begin jaren 90. Radio BNT, 12 minuten voor 6. Daarvoor draaiden we Big Girls, Don't Cry, Fergie. En dat is inderdaad die Fergie die bij de Black Eyed Peas altijd te horen was. Ja, het is zover vrienden. Even kijken de feiten van de dag doornemen. Het is Wereldhartdag vandaag in het Limburg. Daar extra aandacht voor. Heel veel mensen laten zich daar preventief testen natuurlijk. Heel goed ook. En onderzoeken. Blijft het ook doen. We hebben maar één hart. En dan de muziekfeiten van dit jaar. Van deze dag, 29 september, sorry, door de historie. Is wel grappig, want er zijn drie nummer 1 hits te noemen. In 1973 stond op nummer 1 op 29 september... We're an American Band van Grand Funk Railroad. En dat was in de Amerikaanse hitparade. In Engeland stond op 29 september 1979... Message in a Bottle van The Police op nummer 1. En in Amerika op 29 september 1984... stond Let's Go Crazy van Prince and the Revolution op nummer 1. Aan jou de vraag, welke wil je horen? A, Grand Funk Railroad, B, The Police of C, Prince? En er kwamen wel aardig wat A'tjes, B'tjes en C'tjes uiteraard binnen. Voor Grand Funk Railroad heb ik er 2 gezien. Ja, dat kan me ook wel voorstellen dat dat niet meer is, want dat is natuurlijk niet zo'n heel bekend nummer. Wel een nummer 1 in Amerika. En er kwamen er een hoop binnen voor B en nog een paar meer voor C. Dus wat gaan we draaien? Let's Go Crazy van Prince.

Purple Rain, daar kwam er natuurlijk uit. Let's Go Crazy van Prince. En jullie wilden hem graag horen, dus bij deze aangevraagd en gedraaid. 6 voor 6, dubbele tijdbeelding op de radio. Dank voor het luisteren. Dit was de middagshow voor vandaag. Zo dadelijk na 6 uur geniet je lekker van de muziek van BNT. Morgenochtend is Erik Kreutzer hier om 7 uur om je te wekken. De wakkerste ochtendshow van Nederland tussen 7 en 10. Daarna hebben we Erik nog even door met Erik Kerkhoff tussen 10 en 1. Tussen 1 en 4 is daar Duncan Frusch. En om 4 uur spreken we elkaar voor een nieuwe aflevering van die oh zo lekkere middagshow. Waar is die Tim eigenlijk? Ja, met vakantie. Deze, als het goed is, komende maandag weer. Dus daar verheugen we ons met z'n allen weer op. En dan is hij er weer. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 1 op BNT. Zo simpel is dat. Een kind kan de was doen. Ik ook. Ga ik nu meteen even doen. Ik wens je een hele fijne avond. Het is lekker weer. Geniet er nog even van. Tot 6 uur. Alex Warren.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
8: Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt een oproep van VVD-lid Bente Becker om het aangifteproces na seksueel geweld te verbeteren. Slachtoffers worden nu geconfronteerd met bureaucratie en moeten herhaaldelijk hun verhaal doen. Het kabinet moet slachtoffers raadplegen en een proef starten met een standaard online intake. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En de 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging om 2 moorden uit te lokken. Dat meldt de politie. De man wordt daarnaast verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Hij was eerder veroordeeld voor onder meer afpersing en het hacken van bedrijven. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België bij 8 Maal is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacy-overwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT, waar muziek je raakt.
1: Radio BNT.
0: BNT.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, luiers en luierbroekjes, 2 plus 2 gratis. Dat is groot voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper en Cheeps helpen je daarbij. En nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelaten.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko. Zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. De Amerikaanse minister Rubio en president Trump wijzen voorzichtig naar Iraanse betrokkenheid bij een mogelijk voorbereid terroristische aanslag op de Britse luchtmachtbasis RAF Fairford. Afgelopen weekend werden 5 Londense mannen met de Britse nationaliteit aangehouden na meldingen over gemaskerde mannen en verdachte bestelbussen. Ze zijn op borgtocht vrijgelaten, maar blijven verdachten. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. Estland beschuldigt Rusland van betrokkenheid bij de brandstichting bij een defensiebedrijf in Tallinn. Het bedrijf Milrem Robotics levert onder meer onbemande militaire voertuigen aan Oekraïne. 3 verdachten uit Letland zijn aangehouden en uitgeleverd aan Estland. Het onderzoek loopt nog. Rusland ontkent betrokkenheid en noemt de beschuldigingen onjuist. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Bij een felle woningbrand in een pand op de grens van Nederland en België bij 8 maal is deze ochtend een persoon om het leven gekomen. Nederlandse en Belgische brandweerkorpsen rukten gezamenlijk uit en hadden het vuur snel onder controle. Vanwege de ernst van de situatie werd ook een traumahelikopter ingezet, maar medische hulp mocht niet meer baten. De Belgische politie onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Bij het schietincident dat gisteravond plaatsvond aan de Brusselseweg in Maastricht is geen sprake geweest van een misdrijf. Hulpdiensten troffen het slachtoffer destijds levenloos aan op de stoep, waarna een grootschalig onderzoek werd opgestart. Na uitvoerig onderzoek stelt de politie vast dat er geen strafbaar feit heeft plaatsgevonden. Uit privacy-overwegingen worden er geen verdere uitspraken gedaan over de identiteit van de slachtoffer of de exacte toedracht. En meerdere arrestatieteams van de politie zijn deze ochtend in alle vroegte op verschillende locaties in Eindhoven huizen binnengevallen. Bij een inval in een woonwijk werd met behulp van een drone, een schijnwerper en zware middelen een voordeur geforceerd, waarna 2 verdachten werden aangehouden. Een groot team van opsporingsambtenaren en een speurhond zijn ingezet voor doorzoekingen in de panden. De actie maakt deel uit van een omvangrijk lopend onderzoek. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Met de Pink Ribbon Armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Met deze week in de bonus: Ahaverse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Amerk plantaardige barista's, ook 1 plus 1 gratis. En Amerk natte dierenvoeding, 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met €2,1 miljard omlaag om de koopkracht te verbeteren. Eurocommissaris Dan Jurgensen heeft na een overleg met EU-ministers van Energie aangekondigd dat de Europese Commissie onderzoekt hoe brandstof voor vervoer goedkoper gemaakt kan worden. Jurgensen stelde in Dublin dat hoge energieprijzen geen nieuwe norm mogen worden en dat Europa en lidstaten flexibel en pragmatisch moeten opereren om dit tegen te gaan. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. Na een week van gevechten hebben Ethiopische regeringstroepen de stad Alamata ingenomen, een strategische locatie in Tigray. Een alliantie van 7 groeperingen probeert premier Abiy Ahmed te verdrijven. Al 150.000 mensen zijn gevlucht. Op 20 september werd een hulpconvooi gebombardeerd. Buurland Eritrea steunt nu verrassend de rebellen. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren?
6: Daar,
5: verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Gamma binnen- en buitenlakken of 30% korting op Gamma muurverf. Ook op mengverf. Ander kleurtje? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
11: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Bij de RAF-luchtmachtbasis Fairford zijn na onderzoek geen explosieven gevonden in de busjes van 5 Britse verdachten. Wel werd vloeibare brandstof in beslag genomen. De verdachten werden zondag gearresteerd op verdenking van terrorisme, maar zijn inmiddels op borgtocht vrijgelaten. Ook panden in Londen zijn doorzocht. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijk uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met 2,1 miljard euro omlaag om de koopkracht te verbeteren. Fatima Azara El Mansouri is aangewezen als nieuwe premier van Marokko, zo heeft het Koninklijk Paleis bekendgemaakt. Ze is hiermee de eerste vrouw die deze functie bekleedt. El Mansouri vervult momenteel nog de rol van burgemeester van de stad Marrakesh. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Met deze week in de bonus... AHA gerookte zalm, 1 per se gratis. AHA verse pasta's en pastasauzen, ook 1 per se gratis. En AHA roomboter appeltaart of roomboter apparabarbertaart... 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is... om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl. Oh.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. Als gesprekken over sociale zekerheid onvoldoende opleveren, wil het kabinet €1,2 miljard bezuinigen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit staat in een geheim document van coalitiepartijen D66, PVD en CDA. Het Klimaat- en Energiefonds krijgt een bezuiniging van €200 miljoen. Er resteert nog een begrotingsgat van €3 miljard. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. Het kabinet schrapt voor dit jaar de bezuinigingen op uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Via een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden moeten deze uitkeringen worden hervormd. Vanaf 2028 wordt vermogensbelasting geheven op daadwerkelijke uitgekeerde winst. De accijnzen op brandstof gaan volgend jaar met €2,1 miljard omlaag om de koopkracht te verbeteren. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
4: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Een middagje cheese zeggen, begin natuurlijk. Krokant, met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen, met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Bij een ernstig verkeersongeval op de N48 bij Zuidwolde kwamen vanmiddag om 3:15 twee vrachtwagenchauffeurs om het leven. Bij het ongeluk waren 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. De weg ligt bezaaid met huisval en er is veel asfaltschade. De N48 blijft tot morgenochtend afgesloten. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem, met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. De ZDF-docuserie Inside CDU volgt CDU-prominenten tijdens verloren deelstaatverkiezingen en toont een reeks misstappen, waaronder het aftreden van fractievoorzitter Spaan en het stoppen van de Berlijnse burgemeester. Commentatoren omschrijven de serie als een somber zelfportret van een wereldvreemde partij. Een derde seizoen lijkt onwaarschijnlijk. En dan het weer nog. Vanavond zijn er heldere perioden en aan het begin van de avond is het in het zuiden en zuidoosten nog even zomers warm. De temperatuur daalt en halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Daarmee is het nog heerlijk weer om buiten te zijn. De wind wordt zwak tot matig en komt uit het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

0: ook op WhatsApp. 043-200-3123.
1: Don't close your

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Calin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden. En later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

0: But you're just a boy.
1: Goeienacht. De nacht van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden. En later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Pepijn van der S. uit Amsterdam, eerder veroordeeld tot 4 jaar cel voor afpersing en datadiefstal, werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij wordt ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. Zijn voorarrest is met 90 dagen verlengd. Zijn werkgever Benjamin Korper reageert verbaasd. De Nederlandse milieuorganisatie Both Ends dient een klacht in bij de Europese Commissie tegen Nieuw-Zeeland wegens het schenden van klimaatafspraken uit een handelsakkoord met de EU. Nieuw-Zeeland hief een verbod op olie- en gasboringen op zee op en maakte een klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk via nieuwe wetgeving. Both Ends wordt gesteund door Greenpeace en Environmental Law Initiative. Kalin Georgescu, de voormalige pro-Russische presidentskandidaat van Roemenië, is aangehouden in zijn woning nabij Boekarest. Hij wordt verdacht van fraude en het oprichten van een criminele organisatie. De rechtbank stelde justitie in het gelijk na een beroepszaak, waardoor Georgescu 30 dagen vast blijft zitten. Honderden aanhangers verzamelden zich voor het gerechtsgebouw in Boekarest. Burgemeester Halsema stuurde rapper J in juni een persoonlijke brief op de dag van zijn eerste concert in Arnhem met het verzoek Amsterdam direct na zijn laatste optreden te verlaten. Ze erkende geen juridische bevoegdheid te hebben, maar noemde zijn antisemitische en nazi-verheerlijkende uitspraken pijnlijk voor de stad. En dan nog het weer. Vannacht trekt wat hoge bewolking over het land en zijn er heldere perioden. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En voor de tijd van het jaar is dat erg zacht. In het zuiden van Limburg ligt de temperatuur zelfs tussen 18 en 20 graden. In de ochtend stijgt de temperatuur al snel naar 16 tot 19 graden. En later in de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.